0: Nei op Radioactive.
1: Voelen we ons erover bij een dam aan Duitsland, die daar strengerin als singer, songwriterin Tiffany Harris, die toch schon met Tokyo Hotel alle Farben door de Offenbach Summe geschaut en ook voor sie Songs geschreven. Seit 2022 schöpfelt ze ook eigen Songs en heeft zuletzt ook door de Abfallöscher gehad. Zijn neues Single nennt sich Find Me en we luisteren door